0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Ferienprogramm sagen wir, dass Petrus uns wies, was Gott in Plan ist für die Zukunft und wo sich dort was alle rannehmen. Und das fundische Programm, wo wir sagen, dass Petrus uns wies, dass Gott die erste Welt errichten hat mit Wotter, und wir wollen noch sagen, dass Gott diese Welt, wo wir nun bei leben, und alles was in dieser Welt ist, wird mit vier Rechten. Aber wir wollen noch sagen, dass Gott wird, all die, was das Heil in Jesus haben angenommen, hier rüttelraden, eier das passieren wird. Ich lade euch nun alle ein, aufmerksam zu hören, um zu sagen, was die Bibel uns lehrt von, dort was nun noch eine Zukunft ist, und dann uns selbst zu prüfen, ob wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, wann er wird kommen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen und für jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, das letzte Mal wir in 2. Petrus, das 3. Kapitel, und wir sehen, dass Petrus redet von drei Welten. Da ist die Welt, die gewasst ist, die Welt, die nu ist, und die Welt, die noch kommen wird. Die Ursache, woran Petrus von dit redt, es willst du falsche Lehre wäre, die Spottmucke von Christus in Wader kommen. Die wandelde in ihre eigene Last. Dort ist diese Art Menschen, die Gott sein Wort nu anfallen worden, und die Worte von Gott sein Wort nicht annehmen worden. Wann ein Mensch willig es sein Hort zu Christus zu geben, und willig es seine Sinn zu verloten, Gott wird dort Wort klar machen zu sonnen. Ob ein Mensch mit wellig seine seine Sinn zu verloten und ein Gott sein Weg zu wandeln. Die Trübel ist mit dort Hort. Willst die Sinn, da ist da ein Schleier über dort Hort. Aber wann dort Hort sich nur Gott dreht, dann wird dort Schleier weggenommen worden. Die falsche Lehre kennen die Wahrheit nicht begriffen, wie sie nach in ihrer Sinn sind. Sie haben falsch gedacht und deswegen seien sie, dass alle Sachen sind so, als die immer sind gewasst. Menschen haben hunderte Jahre gesagt, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Das ist noch nicht passiert, seien sie, als sie leben sie, dass es nicht passieren kann. Aber sie sind anwissend von gewissen wichtigen Sachen. Eine so eine Sache ist, dass die Welt, die gewasst ist, wird durch Gott sein Wort und die Überschwemmung vernichtet. Dort da ein großes Urteil auf diese Welt gekommen ist, ist auf ein Bau gemacht, von was gelehrte Menschen gefangen haben. In Städte, wo dort kalt ist, sehr kalt, wo die Erde für tausende Jahre es zugefroren gewasst, haben sie Tiere in dort Eis gefangen, die reinet Gras im Müll und den Bock haben. Die Tiere sind zu einer Zeit hostig, durch ein großes Angelegt zur Erde gekommen. Dort meint dort zu einer Zeit, wird die Erde nicht zugefroren, so wie im Norden. Also ist da bewiesen, dass da ein großes Urteil zu einer Zeit auf dieser Erde gekommen ist. Die Schrift redet von der Überschwemmung aus so einem Urteil. Gott bracht so ein Urteil auf dieser Erde, weil Menschen ihre Sünd so groß wie geworden. Wann Gott zu der Zeit die Sünd rechten muss, wird er dort weiter in der Zukunft Matadona? Ganz gewiss. Gott hat die ganze Menschheit ihre Sinn in Christus gerecht. Christus wird für uns zu Sinn gemacht. Und wann wir dort annehmen, dann ist dort zu unserer Gerechtigkeit gerechnet. Wann Gott die Welt das nächste Mal mit vier Rechten wird, dann wird uns dort nicht treffen, dann wir sind in Christus sicher gestalt. Jesus wird niemals weiter in gerecht kommen, für uns Christen, also wann wir in Christus sind, dann wollen wir nicht in dort Verdammnis gerecht kommen. Römer 5,1 und 6,8 betiende Farsch, schrift Paulus dit. Willst wir durch den Glauben nu sind gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Aber wann wir mit Christus gestorben sind, leben wir dort, wie auch mit einem Leben worden. Wie's wie weiter, dort Christus vom Tod abgestorben ist, niemals war er zu sterben. Tod hat keine Macht über ihn. Wie's an dem, dort er starf er einmal für Sinn. en en neem dat hij leeft, leeft hij voor God. En dan ook in Johannes 4:24 zegt de Heer Jezus, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert, en die mij leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämt niet aan je recht, aber es vom dood tot leven gekomen. Wanneer wij in Christus zijn, dat is wanneer wij wedergeboren zijn, dan worden wij niet in dat gerecht komen. En ze werken worden ongezacht worden, zodat God weten kan wat beloond wordt worden en wat verbrand moet worden. 2 Korinther 5:10 vers zegt dan, wij moeten alle vuil Christus in rechterstoel je op een woord worden, dat jeder dat krijgen kan wat hij in zijn harpe gedonen heeft, of dat nu goed oder schlecht het is. Onze zeilen, oba, zijn in Jezus Christus verzekerd, God zij dank. We hebben gezien dat de eerste wereld wordt van God door de eeuwenschwamming vernicht. Door we nog een ander oordeel van God dat met engel te doen had. Dit is voor ons in Jesaja 14 en Hezekiel 28 beschreven. Door we een hoge engel die zo als een marie stieren weer, die de hemels aandacht leidde deed. Hij weer prachtvol en kloek, en zijn hoort wordt stalt. Hij wil God zijn steed nemen en deden oproer aanreden. God moest am rechte en uit hem hemel schmieten. Veel engel volgden am en worden met am uit hem hemel geschmieten. De engel is de zoten, de dievel, en de andere engel die am volgden, zijn de beze juiste die mensen trubbel en gevangen nemen. De Heer Jezus heeft even den alle den gewenst gekregen als hij op een kruis starf, en dan den derde dag waar de opstond. Door wordt een tijd komen wanneer er oordeel wordt volkomen zijn en die alle en den vier zee gesmeten worden dat God voor andere gemaakt heeft. Dat weer de dievel die nu Adam en Eva kwam en aan verleden deed. Hij wil dat hij de beze engel, zoten, wil God zijn en hij verleid aan te denken dat zij ook God kunnen zijn. Zonne die dem Herr Jezus in de radung afzaaien en niet met God willen te doen hebben, zaaien eindelijk dat zij er ene God willen zijn. Wanneer we te God zaaien, ik wil mijn ene weg maken, dan zaaien we dat we willen God zijn steed en nemen. Also die wereld die dan weer is durch water verschwungen en we zijn nu in de tweede wereld. Dit is de wereld die Petrus in den zevende vers beschrift en dit is wat het zegt. Over de hemels en eerd die nu bestonden, zijn durch dat namelijk het woord bewoord voor een vier en een gerechtsdag, wanneer ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De valse leraar, de Sparta, zijn ganz aanrecht en erdenken. Die leven dat alles is zoals dat is geweest. De Heer is nog niet gekomen zoals de Christus zei dat hij komen wordt. Door wijn wordt hij ook niet komen, zei ze, also wordt dat zo blijven als dat is. Petrus zegt over dat zo'n denken, door is wil ze de waarheid niet weten willen. Over Petrus heeft zijn boodschap van Heer. En hij zegt dat deze wereld is der God zijn woord bewoord voor een oordeel dat met vier wordt gedaan worden. Wem wou we leven? De valse leraar? Of de Petrus die zijn woord van God gekregen heeft? Ik leef dat is ganz klaar wem we leven worden, of wem zullen. Wie staan bij God zijn woord? Wat we in deze wereld hebben, is alles met tijd verbonden. Dat is alles verjenkelijk. Doorwegen zullen we ons verlangen niet op weltliche zaken spetsen, maar op zonen die eeuwig zijn. Deze wereld, en die wie wandelen, wordt te ene tijd met vier verbrand worden. In 2 Korinther 4:18 zegt Paulus, dan wie betrachten niet dat wat te zien is, aber dat wat niet te zien is. Dan wat te zien is, is met tijd verbonden. Aber wat niet te zien is, is eeuwig. In Johannes, in 1 Johannes 2:15-17 zegt, dat die wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer die wereld leef heeft, en dem is niet dem voordeel zijn leef, wils alles wat in deze wereld is, die uurgelast, die vleeslast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel, aber is van deze wereld. En deze wereld verjaagt, ook de last deze wereld. Aber wer God zijn welle deed, wat ewig blieve. Dat jet alles toop no nach een oordeel, en dit mo wordt dat met vier gedone worden. Nu 2 Petrus de 3 kapitel 8 vers. Dit ene lei zal op een echt van jun verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag wie dem Herr zo is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. De Oud Testament profeten hadden veel te zeggen van dem Herr zien dag dat een gerechtsdag wordt zijn. De Herr is niemals met tijd verbonden zoals wij zijn. Aber de Herr heeft tijd gemaakt en heeft zich tot onze tijd geschikt. Wanneer hij ons ook niet gezegd heeft wanneer hij voor ons komen wordt, dan heeft hij ons weten laten wat in de toekomst passeren wordt. We hebben al gezien dat nadem dat hij de Christen nog zich zelfs geroept heeft, dat door een grote triebzaal op deze eerd wordt zijn. Dat wordt een poort van de Heer zijn dag zijn. Dan wordt Christus naar deze eerd komen en zijn 1000-jarige rijkdom opstalen. Nadem worden al die godloze vergat gebracht worden en worden gerecht worden. Nadem wordt deze wereld met vuur verbrand worden. Als er van de schrift van 1000 jaar reed, dan is dat met God maar zo als één dag. We kunnen ons niet bedenken hoe dat wordt zijn, want dat geen tijd wordt zijn, maar dat is wat de eeuwigheid is. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemaakt?

Nur der dritte Kapitel neune und tiende Farge. Der Herr vertreibt nicht mit seinen Versprechen, so als Waltje vertreibt Ansehne, aber er sehe geduldig anzugegen Ebe, weil sie nicht will haben, dass irgendwer soll verloren gehen, aber dass alle Seelen zu Buße kommen. Aber dem Herr sein Dach wird kommen so aus dem Dave, und die Himmels wurde dann mit einem großen Geruch verschwingen, und dort, wo geschaffen ist, wird mit heitet brennen, weich schmelten, und die Erde und alles, was da brennen ist, wird ausgeforscht worden. Die falsche Lehre und die Spater, glaube, dort willst der Herr Jesus noch nicht gekommen ist, dort er auch nicht kommen wird. Aber Gott sieht dort nicht so an, als Menschen dort ansehen. Menschen sehen dort Verträge an, als dass Gott dort nicht vor dich bringen kann. Gott sieht Verträge als ein Beweis, dat hij zeer geduldig is met mensen. Dat wist ons ook dat God een zeer grote leefhaft voor mensen. God wil niet ha, dat irgendwer verloren zal gaan. Dat is waarom hij zijn eensje zin, Jezus Christus, han geeft, zodat hij voor zinde sterven zal. God wil ha dat alle mensen zelen zelig worden. God heeft alles gedaan wat hij doen kan. Vriend, hij heeft een weg gemaakt, Derch woont alle mensen kennen ihre Sünde verjeeft hebben. God heeft gezegd dat die Sünde kon, derch den Glauben weggenomen worden. God heeft alles reed gemaakt, aber wie moet er dat annehmen? Hij wordt ons nicht daartoe bedwingen. In 1. Johannes, der 2. Kapitel, der 1. 2 Vers, zegt Johannes, meine kleine Kinder, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zindige zelen. Aber wann wer zindigt, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, derg dem onze zinden verzengd zijn. Aber niet bloos onze zinden, aber de ganze welt ere. En Christus, also heeft God alle zin gestroft, de ganze welt ere zind. Aber dat is bloos God verzonen, de Jezus Christus, als heiland aannemen worden. In Johannes 1, 12, 13, zegt Johannes dit. Aber all die am annehmen, geeft hij dat recht, God zijn kinder te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van God je boeren zijn. Zo'n goof geeft God te alle, die dat annehmen, derg zijn genoeg. God is zeer genedig geweest met mensen op deze eerd, en dat is waarom hij de eerd en mensen noch nicht nur sein Urteil gebracht haft. Da wird eine Zeit kommen, wann seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und sein Gerecht sich bewiesen wird. Willst du der von seiner Genot nach oben steht, soll wir dort sehen, dass so viele Menschen als möglich dort derich gehen worden. Mein Freund, bist du, der Gott seine Genot der gekommen? Hast du dem Herr Jesus aus dem Heiland angenommen? Bist du bekehrt? Doe dat nu, eer de radingsdeer toegemaakt, wordt worden. Ons wordt hier ook gezegd dat de Heer zijn dag wordt zo komen als een dief en een nacht. Een dief wordt niet bekend maken wanneer hij komen wordt. En China weet wanneer de Heer terugkomen wordt. De Heer weet wanneer dat wordt zinnen. Aber hij heeft China gezegd wanneer dat wordt zinnen. Daar zijn mensen die leven dat ze dat uitgerabbeld hebben. En dat ze weten wanneer de Heer komen wordt. Aber die zijn immer aanrechtje was ze weet. We zullen zo leven dat we te alle tijd voor zijn komen reed zijn. Dem Heer zijn dag is anders als de tijd van de Heer Jezus voor alle Christen en de loft komen wordt. Paulus redt van dit in 1 Thessalonica, dat 4 kapitel, de 13e bij 18e vers. En mijn vrienden, dit zijn zeer wichtige vers. Nu breder. Wie willen nicht ha, dat je zullen anwissend zijn, wegen denen die aangeschlopen zijn, dat je nicht treuren zoals die geen hoopning hebben. Dan, wann wie leven dat Jezus gestorven is, en waar de opgestonen is, groot zo wordt dat den met aan metbrengen die aan Jezus aangeschlopen zijn. Dan dit zei wie junt dicht hem her zijn in het woord, dat wie, die leven en blijven wat hem her zien komen, worden op geen weg den verafkomen die aangeschlopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel erafkomen met een commanderend woord met de hoogste engel zijn stem
en met God sine trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en wolkje naar hechtje grepen worden, toop dem Heer te treffen en een loft, en also worden wij dan immer met dem Heer toop zijn. Daarom treest junt ondereinander. Also dort is die tijd, dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. Nodem wordt de triebsel op deze eed komen, van zoten zijn antichrist aanstalen wordt. Jezus redt van dit in Matthäus 24, 21. Vers en 29. Vers. Dan door wordt grote triebsel zijn, zo'n als nog niet als je was van aanvang welt, but nu, en wordt ook niemals verder passeren. Voorts nog de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiesterd worden en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschaderd worden. Ik leef de Heer zijn dag, wordt aanvangen met de grote triebsel. Deze triebsel wordt voor 7 jaar zijn, en dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eed. Jezus redt van dit in Matthäus, dat 24e kapitel, de 30e vers. En dan wordt dat teken van den mensen zijn, even deel komen, en dan worden al de geslachten in het land jammereren, en ze worden den mensen zijn, komen zijn op de hemelswolken met grote kracht en heerlijkheid. Dit is de tijd, dat Jezus terugkomt zijn rechten op te stalen. Zeg maar, veel profeten hebben zo'n dag geschreven, wo dem Herr sein Dach utgeleicht ist und wo Jesus mit einer Eisenstang regieren wird. So lesen wir dort auch in Offenbarung, dort 19. Kapitel, 15. und 16. Vers. Ut sein Mühl kommt ein scharfes Schwert, mit wohnt he die Nationen schlägt. Und he wird über den regieren mit einer Eisenstang. Und he klingt de Wienpras von den allmächtigen Gott sein rietende Eier, ab sein Kleiden, ab sein Haft, heeft hij een nomen geschreven, tjenig even tjenig, en her even herre. Zijn rechten wordt voor 1000 jaar duren, en door wordt vrede zijn op deze wereld. Dem her zijn dag wordt echt die 1000 jaar duren, en zoten wordt dan in gevangenis geholen worden. Na die 1000 jaar wordt hij van een zeer korte tijd uitgeloten worden. Hij wordt een laatste aanval aan Christus zijn troon maken, en hij wordt te zien aankomen, en aan den vier zee en dan gesmeten worden. Dan lezen we dat door een witte troon, wat zijn, waar God als rechter wordt zijn, al die doden van de aanvang van de wereld, aan die ohne God of Christus gestorven zijn, worden door gerecht worden. En de Openbaring, dat 20e kapitel, after but 15e vers, lezen we zo. En ik zag een grote witte troon, ook dem die daarboven zat, van wem de hemel en de eerd weichvlogen en niet meer te vingen waren. En ik zag de doden, klein en groot, van den troon stonen. Een beker werd opgemaakt, en nog een boek werd opgemaakt, en dat is dat levensboek. En de doden werden gerecht naar ihre werken, zoals het in de beker geschreven werd. En dat meer geeft de doden op die door bijna weren, en dood en de haal geven de doden op die door bijna weren, en die worden alle donor gerecht als ere woordje weren. En de dood en de haal worden in de vier zee en dan gesmeten. Dit, de vier zee, is de tweede dood. En wanneer iemand weer niet te vingen weer in dat levensboek en dan geschreven, dem wordt in de vier zee en dan gesmeten. Dood, mijn vriend, is een zeer ernstige zaak van die we geleest hebben. Op een zonde die Christus als heiland aangenomen ha, brukken zo'n je recht niet verchten. Wanneer we in deze schriften geleest ha dat de hemel en de eerd weich vlogen en niet te vingen waren, dat is dezelfde tijd van die Petrus en de derde kapitel schreven dat. Hij geeft ons meer van hoe dat werkelijk passiert wordt. Petrus zegt, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat er schaffen is, wordt met hete brennen weichschmelten. En de eerd, en alles wat er binnen is, wordt uitgeforscht worden. Alles in onze wereld dat te zien is,
Alles wat Gott erschaft hat, sind von kleinen Dingen abgemacht, die nicht mit unseren Augen zu sehen sind. Gott hat die kleinen Dinge so taub gebracht, dass die taub blieben worden. Auf Englisch wird das Atem genannt. Gott hält die alle an seine Kraft, und durch sein Wort taub, so dass die nicht untereinander fliegen. Menschen haben Sprengstoff gemacht, durch wohnt sie diese kleinen Dinge untereinander bloßen können. Und Gott haft an dort erlaubt. Wann Gott dort nicht länger taub holen wird, dann wird dort alles untereinander bloßen, und die Welt wird verbrennen. Was Menschen ausgefangen haben sie einen Krieg gebrückt. Aber Gott hält dort noch alles in seine Hänge. In Kolosser 1,17 lesen wir das. Hey, dort heißt Jesus Christus, wir eher aus alles, und alles besteht in ihm. Oder er hält alles taub. Er hat alles erschafft und hält alles taub. Nu dann, die Zeit, von wo Petrus redt, ist eine Zeit, wann die Welt und alles, was dabei ist, verbrennen wird. Dort sagt, dass es mit großer Härte passieren wird. Menschen werden dort nicht ohne, oh nee. Aber wann die reichste Zeit kommen wird, dann wird der Herr dort ohne. Die Welt und alles, was dabei ist, wird mit heiter Brennen weichschmelten. Söhne, die an Jesus Christus gelebt haben, wurden immer mit am Sinne. Söhne, die Christus nicht aus Heiland angenommen haben, wurden Gott sein Recht erfahren. Mein Freund, wo warst du an Jandach welle Sinne? Mit Jesus Christus im Himmel oder für sein großer witter Thron? Die Erde und alles, was da binnen ist, wird ein Tag verschwingen. Bu dein Leben mit Sünd, wat nicht verschwingen kann. Nu hast du noch Zeit, aber dort wat nicht immer so bliebe. Entschlüt dich von dort, dort du noch Christus für seine Radung kommen wirst. Möchte Herr dir seine Gnade dort schenken. Gottes Segen, meine Freunde.

Yvian Mon. Yvian Mon, you burn and it's lean at dark. I was up and an under to lean at dark. But hey, dark is your old beer, short he also in hold to a better. Dan, for dre yua, we hay in raisin preja. Hey, as nemos fill what vidas be in 500 million common from door who hay you burn beer, and door who he hand van condade, yank a mess down at the foot. I have nienisch in Hewitt om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in Buk geschreven, haf sich nisch befriet, nisch viel land en hieser top je kocht, as nisch ne Hewitt schulder is je goon van menschen, en haf sich nienisch ne Hewitt steed je merkt en is eier grote stolt, ober hier wie een man. Hier wie een man, hij had nusch groß wat je on sich zelst, En hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij je schekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz oschuldig wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen twee andere verbreken. Ze gaan wil ze dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar als hij de gans verste maakt alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kennen dat gewoon is gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreeg voor onze zinden, wilst dat kunnen we niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Nu wel we nog te beden. Herr, we danken die, dat u zinne grote leuf ons schijnst. Du schijnst ons verjevung, een duipen vrede. Neem ons leven gons in diene hand. Amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Und das Ferienprogramm sah wie dort Petrus uns wies, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort was alle rannehmen. Und das fünfte Programm, wo wir seinen dort Petrus uns wies, dort Gott die erste Welt errichten mit Wotter. Und wir wollen noch seinen dort Gott diese Welt, wo wir nun bannen leben, und alles was in dieser Welt ist, wird mit vier Rechten. Aber wir wollen noch seinen dort Gott wird, all die, was das Heil in Jesus haben angenommen, hier rüttelraden, eier das passieren wird. Ich lade euch nun weiter alle an, aufmerksam zu hören, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, dort was nun noch eine Zukunft ist, und dann uns selbst zu prüfen, ob wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, wann er wird kommen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sehen und durch jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Rema.
1: Meine Freunde, das letzte Mal wir in 2. Petrus, das 3. Kapitel, und wir sehen, dass Petrus redet von drei Welten. Da ist die Welt, die ihr warst, ist, die Welt, die nu ist, und die Welt, die noch kommen wird. Die Ursache, woran Petrus von dit redet, es willst du falsche Lehre wäre, die Spottmucke von Christus in Wader kommen. Die wandelte in ihre eigene Last. Dort ist dieser Mensch, die Gott sein Wort nu anfallen wurde, und die Wahrheit von Gott sein Wort nicht annehmen wurde. Wann ein Mensch willig es sein Hort zu Christus zu geben, und willig es seine Sinn zu verloten, Gott wird dort Wort klar machen zu sonnen. Aber ein Mensch mit willig seine Sinn zu verloten, und an Gott sein Weich zu wandeln. Die Trübel es mit dort Hort. Willst du sind, da ist da ein Schleier, ewe dort hört. Aber wann dort hört sich nur Gott dreht, dann wird dort Schleier weichgenommen worden. Die falsche Lehre kennen die Wahrheit nicht begriffen, wie sie nach in ihrer Sinn sind. Sie haben falsch gedacht, und deswegen sahen sie, dass alle Sachen sind so, als die immer sind gewasst. Menschen haben vor hunderte Jahre gesagt, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Das ist noch nicht passiert, sagen sie, also leben sie, dass es nicht passieren kann. Aber sie sind anwissend von gewissen wichtigen Sachen. Eine so eine Sache ist, dass die Welt, die gewasst ist, wird durch Gott sein Wort und die Überschwemmung vernichtet. Dass da ein großes Urteil auf diese Welt gekommen ist, ist auf ein Bau gemacht, von was gelehrte Menschen gefangen haben. In Städte, wo dort kalt ist, sehr kalt, wo die Erde für tausende Jahre es zugefroren gewasst, hat sie Tiere in dort Eis gefangen, die reinet groß im Mühl und den Bock ha. Die Tiere sind zu einer Zeit hostig durch ein großes Angelag zu er dort gekommen. Dort meint dort zu einer Zeit wird die Erde nicht zugefroren, so wie im Norden. Also ist da bewies, dass da ein großes Urteil zu einer Zeit auf dieser Erde gekommen ist. Die Schrift redt von der Überschwemmung aus so'n Urteil. Gott bracht so'n Urteil ab dieser Erde, wie's Menschen ihre Sünd so groß wie geworden. Wann Gott zu der Zeit die Sünd rechten musst, wat he dort wader in die Zukunft matadone? Ganz gewiss. Gott hat die ganze Menschheit ihre Sünd in Christus gerecht. Christus wird für uns zu Sünd gemacht. Und wann wir dort annehmen, dann ist dort zu unserer Gerechtigkeit gerechnet. Wann Gott die Welt das nächste Mal mit vier Rechte wird, dann wird uns dort nicht treffen, dann wir sind in Christus sicher gestalt. Jesus wird niemals weiter in Gerecht kommen für uns Christen, also wann wir in Christus sind, dann wollen wir auch nicht in dort Verdammnis gerecht kommen. Römer 5,1 und 6, 8, 10. Vers, schrift Paulus dit. Willst wie durch den Glauben nu sind gereicht geworden, habe ich Frieden mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Aber wann wir mit Christus gestorben sind, leben wir dort wie auch mit am Leben worden. Willst wie weiter, dass Christus vom Tod abgestorben ist, niemals weiter zu sterben? Tod hat keine Macht über am. Willst an dem, dass er starf er einmal für Sinn. and andem dat he leeft he forgot. En dan ook aan Johannes 4:24 zegt de Heer Jezus, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert, en dem leeft, die mij geschikt heeft dat eeuwig leven en kämt niet aan je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Wanneer wir in Christus sind, dort es, wanneer wir waardig geboren sind, dan wor wir nicht en dort je recht komen. En ze woeke worden ongezacht worden, zodat God weten kan wat beloond wordt worden en wat verbrand moet worden. 2 Korinther 5:10 vers zegt dan, wie moeten alle vuil Christus in rechter stoel je op een woord worden, dat jeder dort kriegen kan wat hij en zijn harpe gedonen heeft, of dort nu goedet oder schlechtet is. Onze zeele, oba, zend en Jezus Christus, verzeker God zij dank. Wie haar je zinnen dat de eerste welt wordt van God durch de eeuwenschwamming vernicht. Door wie nog een ander oordeel van God dat met engel te doen houdt. Dit is voor ons in Jesaja 14 en Hezekiel 28 beschreven. Door wie een hoge engel die zo als een marje stieren weer, die de hemels aandacht leiden deed. Hij weer prachtvol en kloek en zijn hoort wordt stalt. Hij wil God zijn steed nemen en deed een oproer aanreden. God moest am rechte en uit hem hemel schmieten. Veel engel volgden am en worden met am uit hem hemel geschmieten. De engel is de zoten, de dievel. En de andere engel die am volgde, zijn de beze juiste die mensen trubbel en gevangen nemen. De Heer Jezus heeft even den alle den je wenst gekregen als hij op een kruis starf. En dan den derde dag wat er opstond. Door wordt een tijd komen wanneer oordeel wordt volkomen zijn en die alle en den vier zee gesmeten worden dat God voor andere gemaakt heeft. Dat weer de dievel die naar Adam en Eva kwam en aan verleden deed. Hij wil dat hij die beze engel, zoten, wil God zijn en hij verleid aan te denken dat zij ook God kunnen zijn. Zonen die dem Heer Jezus in de radung afzaaien en niet met God willen te doen hebben, zaaien eindelijk dat zij er ene God willen zijn. Wanneer we tot God zeggen, ik wil mijn ene weg maken, dan zeggen we dat we willen God zijn steed en nemen. Also die welt die dan weer is durch water verschwungen en we zijn nu in de tweede welt. Dit is de welt die Petrus in den zevende vers beschrift en dit is wat het zegt. Over de hemels en eerd die nu bestonen, zijn durch dat namelijk het woord bewoord voor een vier en een gerechtsdag, wann ook de angereichte mensen worden vernicht worden. De valse leraar, de Sparta, zijn ganz aanrecht en erdenken. Die leven dat alles is zoals dat is geweest. De Heer is nog niet gekomen zoals de Christus zei dat hij komen wordt. Door wijn wordt hij ook niet komen, zei ze, also wordt dat zo blijven als dat is. Petrus zegt over dat zo'n denken, door is wil ze de waarheid niet weten willen. Over Petrus heeft zijn boodschap van Heer. En hij zegt dat deze wereld is der God zijn woord bewoord voor een oordeel dat met vier wordt gedaan worden. Wem wou wie leven? De valse leraar? Of de Petrus die zijn woord van God gekregen heeft? Ik leef dat is ganz klaar wem wie leven worden, of wem zullen, wie stonden bij God zijn woord. Wat we in deze wereld hebben, is alles met tijd verbonden. Dat is alles verjenkelijk. Doorwegen zullen we ons verlangen niet op weltliche zaken spetsen, maar op zonen die eeuwig zijn. Deze welt, en die wie wandelen, wordt te ene tijd met vier verbrand worden. In 2 Korinther 4:18 zegt Paulus, dan wie betrachten niet dat wat te zijn is, aber dat wat niet te zijn is. Dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Aber wat niet te zijn is, is eeuwig. In Johannes, in 1 Johannes 2:15-17 zegt, dat die welt niet leef hebben, ook niet dat wat in de welt is. Wer immer die welt leef heeft, en dem is niet den voordeel zijn leef, wil alles wat in deze welt is, die uurgelast, die vleeslast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel, aber is van deze welt. En deze welt verjaagt, ook de last deze welt. Aber wer God zijn welle deed, wat ewig blijven. Dat jij alles toop no nach één oordeel, en dit moet wordt dat met vier gedone worden. In 2 Petrus, de 3 kapitel, de 8 vers. Dit ene lei zal op een nicht van jun verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag wie dem Heer zo is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. De Oud Testament profeten hadden veel te zeggen van dem Heer zijn dag dat een gerechtsdag wordt zijn. De Heer is niemals met tijd verbonden zoals wij zijn. Aber de Heer heeft tijd gemaakt en heeft zich tot onze tijd geschikt. Wanneer hij ons ook niet gezegd heeft wanneer hij voor ons komen wordt, dan heeft hij ons weten laten wat in de toekomst passeren wordt. We hebben al gezien dat nadem dat hij de Christen naar zichzelf geroept heeft, dat door een grote triebzaal op deze eerd wordt zijn. Dat wordt een poort van de Heer zijn dag zijn. Dan wordt Christus naar deze eerd komen en zijn 1000-jaarse rijkdom opstalen. Nadem worden al die godloze vergat gebracht worden en worden gerecht worden. Nadem wordt deze wereld met vuur verbrand worden. Als de wand die schrift van 1000 jaar reed, dan is dat met God maar zo als één dag. We kunnen ons niet bedenken hoe dat wordt zijn, want dat geen tijd wordt zijn, maar dat is wat de eeuwigheid is. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemaakt?

Nu det tredje kapitlet nene en tiende fars. De her vertrekt nicht met zijn verspreken, zoals Waltje vertrekt aan zijn. Aber er zeer geduldig aan zijn eeuwen, wils hij nicht wil haar dat ergend weer zal verloren gonen, aber dat alle zielen te buussen komen. Aber dem her zijn dag wordt komen zo als een dief, en de hemels worden dan met een grote geruus verschwingen, en dort wat je schaffen is, wordt met hete brennen weig smelten, en de eerde en alles wat er binnen is, wordt uitgevorscht worden. De valse leren en de spaten, geloven dat wils de Heer Jezus nog niet gekomen is, dat hij ook niet komen wordt. Aber God ziet dat niet zo aan als mensen dat aanzien. Mensen zien dat vertrekken aan, als dat God dat niet voor zich brengen kan. God zien vertrekken is een bewijs dat hij zeer geduldig is met mensen. Dat wist ons ook dat God een zeer grote leven heeft voor mensen. God wil niet haar, dat iedereen weer verloren zal gaan. Dat is waarom hij zijn enige zoon, Jezus Christus, hand geeft, zodat hij voor zonde sterven zal. God wil haar dat alle mensen zelig worden. God heeft alles gedaan wat hij doen kan. Vriend, hij heeft een weg gemaakt, derich woont alle mensen kennen ihre zonde vergeeft hebben. God heeft gezegd dat de zonde kan, dicht in geloven weggenomen worden. God heeft alles reed gemaakt, aber wie moeten dat aannemen? Hij wordt ons niet daartoe bedwingen. In 1. Johannes, dat tweede kapitel, de eerste twee vers, zegt Johann, meine kleine Kinder, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zind je zelen. Aber wann wer zindigt, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, derich dem onze zind verzengd zijn. Aber nicht bloß onze zinde, aber de ganze Welt ere. En Christus, also heeft God alle zind gestroft, de ganze Welt ere zind. Aber dat is bloß God verzonen, de Jezus Christus als Heiland aannemen worden. In Johannes 1, 12, 13, zegt Johann dit, aber all die am aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinder te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijke verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van God je boeren zijn. Zo'n goof geeft God te alle, die dat aannemen, die ik zijn genoemd. God is zeer genedig geweest met mensen op deze eerd, en dat is waarom hij de eerd en mensen nog niet naar zijn oordeel gebracht heeft. Daar wordt een tijd komen, wann zijn heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn gerecht zich bewezen wordt. Wils de der van zijn genoeg nog opsteed, zullen we daar te zien dat zoveel mensen als mogelijk door derich gaan worden. Mijn vriend, bist du, derich gaat zijn genoeg der gekomen? Hast du de Heer Jezus als de heiland aangenomen? Bist du bekeerd? Doe dat nu, eer de radingsdeer toegemaakt, wordt worden. Ons wordt hier ook gezegd dat de Heer zijn dag wordt zo komen als een dief en een nacht. Een dief wordt niet bekend maken wanneer hij komen wordt. En China weet wanneer de Heer terugkomen wordt. De Heer weet wanneer dat wordt zijn. Ober hij heeft China gezegd wanneer dat wordt zijn. Daar zijn mensen die leven dat ze dat uitgerabbeld hebben. En dat ze weten wanneer de Heer komen wordt. Maar die zijn immer aanrechtje was ze weet. Wie zullen zo leven dat we te alle tijd voor zijn komen reed zijn? De Heer zijn dag is anders als de tijd van de Heer Jezus voor alle Christen en de loft komen wordt. Paulus reed van dit in 1 Thessalonica, dat vierde kapitel, de 13e en 18e vers. En mijn vrienden, dit zijn zeer wichtige vers. Nu breder. Wie willen niet haar, dat je zullen aanwissend zijn, wegen deen die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoopning hebben. Dan, wann wie leven dat Jezus gestorven is, en waar de opgestonen is, je rood zo woord dat deen met aan metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zei wie je dicht hem herzien in het woord, dat wie, die leven en blijven wat hem herzien komen, worden op geen weg den verafkomen die aangeslopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel erafkomen
met een commanderende woord met hem hekste engel zijn stem en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en wolkje naar hekste grepen worden, toop dem Heer te treffen en aloft, en also worden wij dan immer met dem Heer toop zijn. Daarom treestjunt ondereinander. Also dort is die tijd, dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. Nodem wordt de triebsel op deze eed komen, wann zoten zijn Antichrist entstallen wordt. Jezus redt van dit in Matthäus 24, 21. Vers en 29. Vers. Dan door wordt grote triebsel zijn, zo'n als nog niet als je was van aanvang welt, but nu, en wordt ook niemals verder passeren. Voorts nog de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiesterd worden en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden. Ik leef de herzien dag wordt aanvangen met de grote triebsel. Deze triebsel wordt voor 7 jaar zijn, en dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eed. Jezus redt van dit in Matthäus, dat 24. Kapitel, de 30. Vers. En dan wordt dat teken van den mensen zijn even deel komen, en dan worden al de geslachten in land jammereren, en ze worden den mensen zijn, komen ze op de hemelswolkje met grote kracht en heerlijkheid. Dit is de tijd dat Jezus terugkomt zijn rechten op te stallen. Zeg maar, veel profeten hebben zo'n dag geschreven waar de Heer zijn dag uitgelegd is en waar Jezus met een ijzerstang regeren wordt. Zo lezen we dat ook in Openbaring tot 19. Kapitel, 15. en 16. Vers. Uit zijn muil komt een scherp zwaard, met woont hij de nationen slijt. En hij wordt even den regeren met een ijzerstang. En hij klinkt de wienpras van den almachtige God zijn rietende oja. Op zijn kleid en op zijn haft, heeft hij een nomen geschreven. Tjenig even tjenige, en Heer even Heere. Zijn rechtdom wordt voor 1000 jaar duren, en door wordt vrede zijn op deze wereld. Dem Heer zijn dag wordt echt die 1000 jaar duren. En zoten wordt dan in gevangenis geholen worden. Na die 1000 jaar wordt hij van een zeer korte tijd uitgeloten worden. Hij wordt een laatste aanval aan Christus zijn troon maken. En hij wordt te zien aankomen. En aan den vier zee en dan gesmeten worden. Dan lezen we dat door een witte troon wordt zijn, waar God als rechter wordt zijn. Al die doden van de aanvang van de wereld, aan die ohne God of Christus gestorven zijn, worden door gerecht worden. En de Openbaring, dat 20. Kapitel, after but 15. Vers, lezen we zo. En ik zag een grote witte troon, ook dem die daarboven zat, van wem de hemel en de eerd weichvlogen en nicht meer te vingen werden. En ik zag de dodes, klein en groot, voor den troon stonen. Een beker werd opgemaakt, en nog een boek werd opgemaakt, en dat is dat levensboek. En de dodes werden gerecht naar ihre werken, zoals het in de beker geschreven werd. En dat meer geeft de dodes op die door binnen werden, en dood en de haal geven de dodes op die door binnen werden, en die worden alle door naar gerecht als ihre werken werden. En de dood en de haal worden in den vier zee en dan gesmeten. Dit, de vier zee, is de tweede dood. En wanneer iemand weer niet te vingen weer in dat levensboek en dan geschreven, dem wordt in den vier zee en dan gesmeten. Dood, mijn vriend, is een zeer ernstige zaak van die we geleest hebben. Op een zonne die Christus als heiland aangenomen ha, brukken zo'n je recht niet verchten. Wanneer we in deze schriften geleest ha dat de hemel en de eerd weichvlogen en niet te vingen werden, dat is dezelfde tijd van die Petrus en de 3e kapitel schreven dat. Hij heeft ons meer van hoe dat werkelijk passiert wordt. Petrus zegt, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat er schoven is, wordt met hete brennen weichsmelten. En de eerd, en alles wat er binnen is,
wat uitgeforscht wurde. Alles in onze Welt dat te zien is, alles wat God erschaft heeft, zijn van kleine dingen abgemaakt, die niet met onze ogen te zien zijn. God heeft die kleine dingen zo taub gebracht dat die taub blijven worden. Op Engels wordt dat Atem genannt. God hält die alle in zijn kracht en deeg zijn woord taub, zodat die niet uiteen vliegen. Mensen hebben Sprengstoff gemaakt, deeg woont ze deze kleine dingen uiteen blozen kennen. En God heeft aan dat erlaubt. Wanneer God dat niet langer taub houden wordt, dan wordt dat alles uiteen blozen en de wereld wordt verbrennen. Wat mensen uitgevangen hebben ze een trich gebruikt. Aber Gott hält dort noch alles in seine Hang. In Kolosser 1,17 lesen wir dit. Hey, dort heet Jesus Christus, wir eier aus alles, und alles besteht in ihm. Oder he hält alles taub. He haft alles erschafft und hält alles taub. Nu dann, die Tiet, von woont Petrus red, es een Tiet, wann die Welt und alles wat der Banner is, verbrennen wordt. Dat zegt dat het met grote het passeren wordt. Mensen worden dat niet doen, oh nee. Maar wanneer de rechte tijd komen wordt, dan wordt de Heer dat doen. De wereld en alles wat er binnen is, wordt met heet het brennen weggesmelten. Zonen die aan Jezus Christus je geleefd hebben, worden immer met hem zinnen. Zonen die Christus niet als heiland aangenomen hebben, worden God zijn je recht ervoren. Mijn vriend, waar was du en jan dag wel zinnen? Met Jezus Christus in hemel, of voor zijn grote witte troon? De eerd en alles wat er binnen is, wordt een dag verschwingen. Boe dien leven met zo'n wat niet verschwingen kan. Nu hast du nog tijd, aber dat wordt niet immer zo blijven. En sluit die vandoor, dat du nog Christus voor zijn radung komen was. Möchte Herr die Sinne genug dort schenken, Gottes Segen, meine Freunde.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Nu wel we nog te beden. Herr, we danken die, dat u zinne grote leuf ons schijnst. Du schijnst ons verjevung, een duipen vreed. Neem ons leven gans in diene hand. Amen.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?